0: We zullen niet als we vragen van de mensen op de zorg van de gewerkte.
1: Present.